0: Ja, dat is prachtige muziek. Hè? Ik heb nog veel meer prachtige muziek. En er is een Duitse zanger, dat is Uli Schwinge. En die heeft een quote erbij gedaan, zodat hij zijn eigen plaat aankondigt. Moet je even luisteren dan. Hè?
1: Hallo, hier is Uli Schwinge. En ik wens allen Hörern einen wunderschönen Sommer. Hier is mijn nieuwe Single, mijn Sommersingle. Verliebter Egoist.
0: Ja, en ik neem vast afscheid van je vrienden. Ik zie je natuurlijk graag weer terug. De volgende week, dezelfde tijd, dezelfde radiostation, dezelfde schitterende programma. Met muziek waar je echt nergens anders tegenkomt dan hier alleen.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound. Met Easy Listening.

nooit gedacht dit duo in een easy listening programma te kunnen draaien. Nou, dat was wel de moeite waard. Ariana Grande met Justin Bieber en Stuck With You. Geëdit door onze eigen Paul Verwaveren, dan weet je dat vast. Dennis van Aarsen, van Nederlandse afkomst. Strawberry.

Zo, wauw zeg. Die kan er wat van. Dennis van Aarsen en Strawberry Moon. Prachtig bij Dekkerradio IJzerweeën. En dat hoor je alleen maar in dit programma van Paul van Waveren en Menno Dekker. Hier is Delize. Nu de trein is vertrokken.

toch geweldig om zo fantastisch te kunnen spelen. In Amerika doen ze dat, regelmatig, maar er zijn ook veel meer easy listening stations dan in Nederland. Wij zijn een uitzondering. En Paul Verwaveren en Menno Dekker doen wekelijks hun best om er een prachtig programma van te maken. Greg Haruka, sorry, met Peter White en Deep Into You. We gaan eens luisteren naar een Nederlandstalige artieste, Margriet Eshuis en haar band. Go on back to Barbados.

Go on back to Barbados. Ik ben er nooit geweest, maar ik zou er graag naartoe gaan. Maar Griet Eshuis zong erover. En we gaan op weg naar het half uur met John Barry en zijn orkest. The Girl with the Sun in Her Hair.

Deel 2 van het uur Dekker Radio Easy is van start met Eva Simons na het half uur. En Blessing heet het. Het is geëdit door onze Paul van Waveren. Hij is waarschijnlijk oorspronkelijk veel langer, maar is heel mooi zo. Prachtig lied zeg, trouwens. Dekker Radio Easy met Ellen Clark gaan we verder. Uit Nederland, Don't Cry Daddy. MUZIEK

afkomstig uit het jaar 1963. En ja hoor, ik heb goed geluisterd, en als jij het hebt gedaan ook, dan hoor je dat dit in stereo is opgenomen, in 1963 al. Toen begonnen ze daar al mee. Leuk is dat. James Taylor.

James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight. En we gaan naar Brazilië toe. En daar hebben we het Brazilian Tropical Orchestra met Carolina.

Grover Washington Jr. heet deze saxofonist. En Wine Light is al een tijdje geleden gemaakt. Maar het is nog steeds de moeite waard om te beluisteren, toch? We gaan naar Harry Nilsson luisteren. Dat is filmmuziek. Everybody's Talking, zingt hij.

Eva de Roveren was dat. Fantastisch toch? En ik ga afscheid nemen. Ja, want het uurtje is alweer voorbij. Rogier van Otterlo sluit dit uur af met zijn orkest Shiny Stocking. Tot de volgende keer.

0: Onze muziek, jouw hits. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

aparte start van Dekker Radio Easy dit uur. Met Wim Hogekamp en dat prachtige lied met Moeder is wat suffig. En de studiogroep Telestar en In the Mood. Bij Dekker Radio Easy hebben we nu Magic Mumble Jumble. En dan heet het Chasing. MUZIEK

Easy Listening bij Dekker Radio. En de Beatles horen daar ook bij met Here Comes the Sun. En dacht je van de Rolling Stones. Zou dat kunnen? Denk het wel, hè? As Tears Go By. En daarna het Moonlight Orchestra. Met Thierry Tombolina.

Satellieten van Bram Vermeulen. Zo waar als dit is. Pauline uit 1980. En ik denk dat er niet veel veranderd is wat dat betreft. Dekker Radio Easy. We gaan even vrolijker verder met The Lovely Day. Hier is Bill Withers.

Bill Withers en Lovely Day uit de jaren 70. Dekker Radio Easy gaat even op weg naar de bodem van het uur. Dat doen we instrumentaal met Grover Washington Jr. Vine Light is de titel. Tot zo!

geen slecht begin, hè? Van deel 2 van dit uur Dekker Radio Easy. We begonnen met champagne en caviar. Nou, ik ken slechtere begins van een uur. Ja, Astrid Gilberto hoorde je met Ron Last. We gaan eens eventjes kijken in België eigenlijk. Adamo. En hij zegt, het is mijn leven. C'est ma vie.

nog niet te laat. Je luistert naar Dek Radio Easy en de Fat Eddy Band Project van een paar jaartjes geleden. En die draaiden we bij Dek Radio Easy. Deze meneer draai ik altijd in de zomer. Op zo'n hete dag. Maar dat is het nu niet. Het sfeertje is er wel. Bobby Goldsboro. Uit 1973. Een grote hit voor hem. De titel is Summer, the first time.

Mooi hè, in het Italiaans. Ma che bello questo amore. En dat was Eros Ramazzotti bij Decca Radio Easy. En deze dame komt min of meer uit Nederland. Fay Lofsky. Ooit was ze eens te gast in een programma van mij. Hier bij Decca Radio. Aardige dame. Onderweg.

Bijzonder is dit. Hè? Net verschenen. En voor de eerste keer te horen bij Dekker Radio Easy. Paria. En I Do. Ik moet een beetje opschieten hoor. Want we gaan alweer richting het hele uur. En ik heb de Brothers Johnson nog voor je bewaard. Ik neem vast afscheid. Tot de volgende keer maar weer. All About The Heaven. Je hoort het allemaal van de Brothers Johnson. Tot de volgende keer. Nee.

Goedemorgen luisteraar en welkom weer bij Good Morning Sunday met Simone op deze vroege zondagochtend. Welkom en leuk dat jij er ook weer bij bent. Nou, wat gaan we doen het komende uur? We gaan lekker muziek draaien en mijn motto luidt dus voor ieder wat wils. Dus we hebben diverse genres, muziek uit alle tijden. Dus voor ieder wat wils en ik ben dus gezellig het komende uur bij je. En Henk en ik zitten lekker aan de latte macchiato in de slagroomsoesjes. En we gaan zo lekker beginnen voordat ik ga beginnen. All listeners all over the world, so nice you're listening to my show on this Sunday morning. I hope you like the music and I have a nice playlist, so let's start the show. We gaan altijd rustig beginnen op deze zondagochtend. Dat wordt een track van een Britse band en die midden jaren 80 is opgericht en scoorde wereldwijd vele hits zoals Holding Back the Years, The Right Thing, en ze zijn nog steeds actief. En het genre wat ze spelen is onder andere pop en soul. Hier is een nummer van Simply Red, If You Don't Know Me By Now uit 1989.

Dit is Het Geluid uit jouw regio. Good Morning Sunday met Simone. Exclusief te horen bij dit radiostation. Dit is Good Morning Sunday met Simone. Exclusief.

Je luisterde naar Sade, van de zangeres van de gelijknamige band Sade. En zij is ook nog steeds actief. En de track kwam uit 1988 en de track heette Nothing Can Come Between Us. Als je net luistert en je weet niet waar je naar luistert, je luistert naar de show van Good Morning Sunday met Simone iedere zondag op jouw favoriete radiostation. We gaan verder met een Amerikaanse R&B singer, songwriter en platenproducer. En hij is ook nog radiopresentator en ook nog steeds actief. Je gaat luisteren naar Keith Sweat, Nobody uit 1996.

Ja, dat was Leon Haywood, Don't Push It, Don't Force It. En dat, ja, we hoorden de klanken al van Engelbert Humperdinck. En dat wordt de Golden Oldie. En hij is nog steeds actief. En deze man is, ja, het genre is easy listening. En heeft een ster op de Hollywood of Fame.

Ja, we gingen even terug in de tijd met Engelbert Humperdinck. En ik vind dat het tempo nu wel opgevoerd moet worden. We gaan naar Disco Block. En dat is een track van Sharon Redd uit 1983, In the Name of Love. En daarna gaan we door met Snap, Rhythm is a Dancer uit 1992. Yes.

0: Je luistert naar Red, het discoblok. En daar begonnen we mee met Sharon Red. En hierna hoorde je Snap met Rhythm is a Dancer. Een Duitse rap Eurodance groep en zeer succesvol waren in de eerste helft van de jaren 90. En jawel, ze zijn nog steeds actief. En met het nummer stonden zij 4 weken op nummer 1 positie. En het was een platina plaat geworden en de hit van het jaar 1992. Nou mensen, als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday en met Simone. En Henk staat achter de knoppen en ik zit achter de micro onder het genot van een kopje koffie. We gaan verder naar iets heel anders weer. We gaan luisteren naar de warme stem van Barry White. En de track heet Can't Get Enough of Your Love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.

Ja, dat is Barry White. En zoals jullie van mij gewend zijn, draai ik verschillende tracks, dus verschillende genres. Dus ik hoop dat er wat voor je bij zit. En als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Nou, we gaan iets heel anders doen weer. Dat wordt een track van Ike en Tina Turner. En dat was een echtpaar en Ike was een vreselijk heerschap. En Tina is dus bij hem weggegaan en is solo gegaan. En heeft vele hits gemaakt. En een paar jaar geleden is zij helaas overleden. De muziek hebben we gelukkig nog. Dus je gaat luisteren naar Ike en Tina Turner met Baby Get It On.

0: Ja, een lekkere track van Ike en Tina Turner, Baby, Get It On. Nou, we zijn inmiddels toegekomen aan de Tune of the Week. Dat is ook een vast item in dit programma. We hebben de Tune of the Week, we hebben de Golden Oldie en de One Hit Wonder. En nu komt dus de Tune of the Week en het wordt een track van Argy en Goom Gum. Heel aparte naam. En het nummer heet Pentagon.
1: Welcome all listeners all over the world. This is Good Morning Sunday with Simone.

Je hoorde de Tune of the Week. We gaan iets heel anders doen. En het wordt een track van Shirley Bassey, Never, Never, Never. Een Welse zangeres die onder meer de titelsong van 3 James Bond films opnam. Goldfinger, Diamonds Are Forever en Moonraker. Shirley Bassey.

0: Was dat?
1: Good morning Sunday with Simone. A good start of your Sunday.
2: Ja, turn the music up. Ja, we gaan verder. Naar Julie Bessie gaan we toch het tempo weer wat opvoeren. En ja, we zijn naar aan de One Hit Wonder zijn we toegekomen. Ook een vaste item in deze show. Nou, als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Iedere zondag te beluisteren wereldwijd op jouw favoriete radiostation. Je gaat luisteren naar de One Hit Wonder uit 1989. Anna Miles met het nummer Black Velvet.

Ja mensen, het uur is wederom voorbij. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van dit uurtje op jouw zondagochtend. En ik wens je nog een hele fijne zondag. Maak er iets moois van. En ik hoop natuurlijk dat je er volgende week ook weer bij bent. Listeners all over the world, so nice you were listening to my show on this Sunday morning. I wish you a very nice Sunday and I hope you will next Sunday listen again to Good Morning Sunday with Simone. We gaan eruit met een track uit 1982 van een Italiaanse singer-songwriter. En zijn genre is pop. Ik heb het over Deodato. Ik zou zeggen mensen, tot ziens. Ciao. Adios. Happy Hour uit 1982.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
2: Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Ik heb een propvol eerste uur met onder andere het album van de maand van Charlie Crockett, een flinke dosis Nederlands talent en ik trap stevig af met onze warm aanbevolen artiest. Ik opende met de warm aanbevolen artiest Cody Johnson. De Texaanse ras-echte cowboy laat op zijn nieuwste werk horen waarom hij momenteel een van de grootste namen in de traditionele country is. Ik begon krachtig met Shoot the Bell, een ijzersterk en energiek duet met niemand minder dan Luke Combs. En die was onlangs in Nederland en hij wist de arena uit te verkopen.

Nu aandacht voor het sfeervolle Take Me Back, Leave Me There. Om het drieluik prachtig af te sluiten met het meeslepende Banks of the Trinity. Drie opeenvolgende tracks die bewijzen dat authentieke country springlevend is.

Het is tijd voor het album van de maand, getiteld Clovis. En de eer is aan Charlie Crockett met de Hallelujah Trail. Crockett brengt met zijn kenmerkende diepe stem een heerlijke mix van vintage country, blues en honky-tonk. Charlie Crockett staat erom bekend dat hij extreem productief is. Hij bracht in de afgelopen 10 jaar meer dan 12 albums uit, waarbij hij de rauwe sound van weleer perfect bewaart.

De onbetwiste Queen of Country, Reba McEntire, mag natuurlijk niet ontbreken in deze aflevering. Met het ritmische Wrong Night, afkomstig van Ain't Gonna Keep It Waitin', brengt ze een flinke dosis energie naar je luidsprekers. Reba bewijst met deze track nogmaals haar vocale kracht en haar feilloze gevoel voor country pop die decennia blijft hangen.

De klassieker van de week is een historisch belangrijk nummer. Prachtig vertolkt door de legendarische folk-rock-pioniers The Byrds. Dit emotionele protestlied, oorspronkelijk geschreven door Woody Guthrie, vertelt het tragische verhaal van een vliegtuigcrash in 1948, waarbij 28 Mexicaanse landarbeiders omkwamen. De Byrds geven er hun herkenbare, weemoedige draai aan, die je gegarandeerd kippenvel bezorgt.

Nu Rick Sousley met zijn single 16 Bars from Luckenbach, afkomstig van Used Parts. Dit nummer ademt de sfeer van de Texaanse outlaw country en knipoogt natuurlijk naar het legendarische country Walhalla Luckenbach.

Linda Ronstedt is de act van de maand en we horen haar hier met de wereldhit Blue Bayou. Hoewel het nummer oorspronkelijk van Roy Orbison is, maakte Ronstadt er in 1977 een onvergetelijke, met goud bekroonde eigen klassieker van.

0: Wat krijg je als je twee absolute country-grootheden uit verschillende tijdperken bij elkaar zet? Een ras-echte power-vibe. Shania Twain en Tanya Tucker slaan de handen ineen via de aanstekelijke single Little Miss Twain. Het is een heerlijke energieke track vol girl power, waarin de unieke stijlen van beide dames elkaar perfect aanvullen.
1: Fresh New Country.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buis trapt af met zijn verrassende single Zorro. Met een frisse sound en een sterke tekst laat Niels horen dat de Nederlandse bodem uitstekende country- en rootsartiesten voortbrengt, die niet onderdoen voor de Amerikaanse sound.

0: Voor de getalenteerde Melanie Ryan blijft het glas half vol. Zoals de titel al doet vermoeden, brengt Melanie met het nummer een flinke dosis positiviteit en een aanstekelijke moderne country pop sound.
1: 1, 2, 3.

De afsluiter van dit Nederlandse drieluik komt van Erik Lindeman met de sfeervolle track Bless Them. Lindeman weet met zijn warme stemgeluid en laidback instrumentatie een intieme, oprechte sfeer neer te zetten. Een mooi staaltje vakmanschap van eigen bodem.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Clovis. Voor een tweede dosis Charlie Crockett. Met Down by Law horen we hier de onweerstaanbare lome Texas groove waar Crockett het patent op lijkt te hebben. Een heerlijk filmisch nummer dat je direct meeneemt naar stoffige, zonovergoten Amerikaanse

Met de vrolijke klanken van Nathan Carter in WhatsApp ben ik alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Crossroads. Maar treur niet, ik ben pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog Linda Ronstadt, Spencer Hatcher en een special rondom songwriter Natalie Hemby voor je klaarstaan. Tot zo, na de korte break.

countrymusicradio.nl. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Het eerste uur zit erop en ik schakel direct door naar het tweede deel. Dit uur staat bol van de legendarische vrouwen. We vieren onze act van de maand Linda Ronstedt en we eren hitschrijfster Natalie Hemby. Ik opende met de gerespecteerde alt-country band American Aquarium en hun indringende track Dollar General, afkomstig van het album New Ways to Live.

Als onze welverdiende act van de maand zetten we Linda Ronstedt extra in het zonnetje met twee opeenvolgende klassiekers. Eerst hoorde je het door Warren Zevon geschreven Poor Poor Pitiful Me, met daarna het onweerstaanbare It's So Easy, oorspronkelijk van Buddy Holly. Beide tracks laten perfect horen hoe Ronstedt in de jaren 77 en 78 moeiteloos genres als country, rock en pop naar haar hand zette. Linda Ronstedt was de allereerste vrouwelijke artiest in de muziekgeschiedenis die maar liefst 4 opeenvolgende platina-albums scoorde, wat haar status als absolute superster destijds bezegelde.

Voor de derde en laatste keer deze afleveringen richten we de schijnwerpers op het album van de maand Clovis van Charlie Crockett. Met One-Eyed Jack serveert hij ons weer een heerlijk mysterieus verhaal, gehuld in een traditioneel countryjasje. Een waardig afsluiter van de albumfocus van deze maand, die smaakt naar veel meer. Maar even wachten dus tot volgende week.

0: tijd voor een absolute legende, de godfather van de outlaw country, Waylon Jennings. Met de single I Never Said It Would Be Easy horen we die iconische ronkende gitaarsound en zijn onmiskenbare diepe stem. Waylon weigerde ooit op te treden tijdens de Grammy Awards, omdat de organisatie hem niet toestond zijn eigen band mee te nemen. Een echte outlaw tot het eind.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: Ik maak ruimte voor een rustiger, betoverend moment met de Zuid-Afrikaanse zangeres Cordelia en haar nummer In the Garden. Met haar engelachtige stem en minimalistische folky begeleiding creëert ze een oase van rust in de uitzending.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

De cover van de week sluit prachtig aan bij de klassieker uit het eerste uur. Margot Price en folklegende John Baez slaan de handen in één met de groep Memphis Mariachi voor een unieke en krachtige uitvoering van die partie. De toevoeging van de mariachi-klanken geeft dit emotioneel protestlied een extra diepe, culturele laag die perfect past bij het verhaal van de slachtoffers.

Haal de zonnebrandcrème en de cocktails maar tevoorschijn, want Brian Kelly, bekend van Florida Georgia Line, brengt de zon naar binnen met zijn single Jimmy Buffett Summer. Het nummer is een vrolijke, ultieme ode aan de relaxte beach country vibe die de legendarische Jimmy Buffett destijds perfectioneerde.

0: had to do it, y'all.
1: In dit speciale blokje eren we een van de meest succesvolle vrouwelijke songwriters in de moderne country, Natalie Hamby. Hoewel ze zelf ook zingt, vieren we hier haar genialiteit via de hits die ze schreef voor andere grote sterren. We horen achter elkaar het hoopvolle Rainbow door Kacey Musgraves, de gigantische Feel Good Zomerhit Pontoon door Little Big Town en het met een Grammy bekroonde hoopvolle Bluebird door Miranda Lambert.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Randy C. Moore brengt ons onvervalste traditionele country met een knipoog op high cost of low living. Het nummer doet qua thematiek en sound denken aan de grote outlaw-helden van weleer. Met een stevige baslijn, vlijmscherpe gitaren en een flinke dosis humor in de tekst is dit een heerlijke song.

Rose Falcon brengt met haar single Redneck Blue een frisse, melodieuze country track ten gehore. Met haar heldere stem en een eigentijdse productie weet ze een breed publiek aan te spreken. Rose is getrouwd met country-artiest Rodney Atkins, met wie ze ook regelmatig samen songs schrijft.

De jonge reizende ster Spencer Hatcher brengt een heerlijke frisse mix van traditionele bluegrass en moderne country. Als eerste hoorde je de lekker klinkende, energieke single Hot Weather, Cold Beer. Direct gevolgd door de ras-echte honky-tonk-stamper Turn This Town into a Honky-Tonk. Hatcher bewijst hiermee dat hij klaar is om de grote country-podia wereldwijd te gaan bestormen.

Met de heerlijke klanken van T. Lewis zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads. Wat is de tijd weer voorbijgevlogen? Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren en vergeet niet om volgende week weer af te stemmen op een nieuwe muzikale reis. Keep it country!

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: De gouden klassiekers en de hitparades van jaren geleden. Dit is Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, hier is Ben weer. Hartelijk welkom bij een hele nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen, uit die jaren 60, 70, 80, uit de vervlogen jaren van de popmuziek, roep ik altijd al maar. En daarachteraan toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Heerlijke muziek vandaag. Uit die mooie jaren, de jaren 60, 70 en 80. Verderop in de show aandacht voor de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een treiterschijf of een sureshot in hit maken of een lieveling. We weten het nog niet. Daar gaan we straks eens eventjes naar kijken welke plaat dat gaat worden. The Day I Met Marie, dat was de eerste plaat in de show van de Cliff Richard. En dan gaan we snel verder met de muziek. Heerlijke muziek van toen, zoals deze. Hier zijn de Beatles.

tijdloze muziek in het programma 8. Natuurlijk een van de Beatles hier met Hello Goodbye muziek. Doen we nog eentje uit de jaren 60, zoals deze. Hier is Davy Jones met You Go Your

toch wel een apart plaatje of niet? Soms van Dave Jones met Yuko Yagway. David E. Dozy, Biggie, Mick en Titch hierin. De Gouden Oude Show met Don Juan.

0: Ja, dat is een heerlijke plaat, of niet? Soms deze van David D. Dozy, Mickey en Tits. Ja, ik moet het goed zeggen. Met Don Juan.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, zo'n lange tekst, hè, dan moet er altijd goed over nadenken. David D, Dozy, Mickey, Mickey en Tits. In één keer goed met Don Juan. Zo, heb ik het helemaal goed gedaan. Tijd voor een heerlijke disco knalplaat uit het jaar 1978. Ik heb het natuurlijk over El Labio.

Eentje voor jou en ja, eentje voor mij. Hoogste tijd, dames en heren, voor iets van de zeezenders van toen. Hier is een Veronica alarmschijf.

0: hier komt
1: Veronica's alarmschijf.
2: September 1973 bij Veronica, de alarmschijf van The Cats met Maribaya.

toen de tijd een alarmschijf op Radio Veronica. 22 september van het jaar 1973. De tijdloze muziek, of niet soms, van de formatie The Cats met Maribaya. Kriskras door elkaar heen, hè, dat is het motto van de Gouden Oude Show. Met zijn heerlijke muziekjes van toen, 1976. I helped you with

dat is de formatie die ook bekend is geworden door Moonlight Feels Right of iets. Soms deze 1976 heb ik het over met Starbuck and I Got to Know. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show. En als je denkt wat een heerlijke muziek is, dat klopt, dat klopt. Dat is de muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Hier is Husky.

Husky was iets met de pretty Linda. Kriskras door elkaar heen, hè, van de jaren 70 naar 1969, de Hollies.

0: De Hollies, ja, die hebben ook tijdloze muziek gemaakt of niet soms. En ik draai het graag in de show, moet ik zeggen. Dit was natuurlijk de Sorry Suzanne.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade!
0: Tijd voor een zeer schöne Duitse schallplatte, oder nicht? Ja, hier is Marianne Rosenberg und Lieder der Nacht.

toch mooie muziek uit Duitsland. Ja, eentje van Marianne Rosenberg. Unterlieberter, dacht het dametje van Ich bin wie du, heb je. 1969, hier is Andy Kim.

vind het een heerlijke plaat. Of moet ik mijzelf ongelijk geven? Nee, volgens mij heb ik wel recht van te spreken. Moet ik zeggen met Baby I Love You van Andy Kim. Kennen we deze nog? Hier is de Rooks Family.

0: er zat een storing in. Ik denk, ja, zo oud is de plaat. Het kan wel eens gebeuren dat het niet helemaal mooi overkomt. Hè. Even kijken wat er aan de hand is met het naaldje. Misschien moet ik een nieuw naaldje onder de pick-up doen. Het is oud en het blijft oud, maar het klinkt nog steeds wel mooi of niet, zoals deze van Hoek's Family met Get Yourself a Ticket.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en
2: Johan de Graaf.

Het blijft toch een prachtige plaat, of niet? Soms deze van The Outsiders met The Summer Is Here. De muziek van toen, de heerlijke muziek die we allemaal nog wel herkennen en mee kunnen zingen, zoals deze van Neil Diamond, Let Me Take You In Your Arms Again.

Is er geweldig of niet? Soms deze van Neil Diamond met Let Me Take Me In Your Arms Again. Dit is het dametje van Why Tell Me Why in The Alternative Way. Hier is Anita Meijer.

0: gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotijd.

is toch een heerlijke plaat om mee te zingen of niet. Soms daar is ook de gouden oude show voor van met Joe Dolan met You're Such a Good Looking Woman. De bekende tune klinkt weer, dat betekent het einde van het eerste gedeelte van de show. Tot strakjes in het tweede gedeelte.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Tom Jones met Help Yourself. We gaan naar de Magdalena, ja niet het zendschip van Mia Nico mee. De titel van de Doorsbeker Selection met Oh, de Magdalena.

En dat blijft toch een mooie van de Magdalena. Dan denken we natuurlijk nog steeds aan dat mooie schip. Hè? De Witte Parel van de Noordzee werd dat toen een tijd genoemd. De Joyce Baker Selection hier in de show. Met de Magdalena. De scheepsbel klinkt, dat betekent de Rapid Delta en de Delrons. Ach, wat een mooie plaat met de Captain of Your Ship.

Dat blijft toch een heerlijke disco knolplaat of niet? Zoals deze van Tavares. Van The Heaven Must Be Missing an Angel. Die was de andere dit. Oftewel, Who Done It? Tijd voor een rustpuntje in de show. Mighty Sparrow en Brian Lee.

Tot de laatste groef gedraaid. Only a Fool Might Despair en Brian Lee op de Franse Tour, dames en heren. Deze van Gilbert Bécaud, L'Importance et la Rose. Hoe vond u mij Frans?

0: Dat is toch een hele mooie, of niet? Soms deze van Zielbergen, Bikhoren, Lampertongel, Cella Roze. Ja, daar moet je op oefenen. En daar moet je op oefenen.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show hoor je
2: de nostalgische hits van toen
1: op de radio van nu.
3: Hey, ken je deze nog?

Dat blijft toch een geweldige plaat. Dat blijft een geweldige plaat, moet ik zeggen. Zeker van Jack Jersey, de man uit Nederland met Papa. Papa was a poor man. Tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Hè? En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom met de muziekjes van toen. Zoals deze, de formatie Steeders Wheel in de Gouden Oude Show. Studio 2, Johan de Graaf en natuurlijk Star.

het blijft een mooie plaat of niet, soms deze van Steeler's Wheel met Star. Kennen we deze nog? Ook uit de jaren 60, 1968, 69, zo hoor. Rond die tijd zat dat. Ik moet even nakijken op het singeltje. Maar ja, dat is moeilijk te bekijken als het singeltje ronddraait hier van die pick-up. Mooie van Oliver met Good Morning Starshine.

was Good Morning Sunshine van Oliver. Kennen we deze nog? Ik denk het waarschijnlijk niet. Dat is de man van The Tie, Yellow Ribbon, Round the Old Oak Tree en Knock Three Times. Ik heb het over Tony Orlando en Don. Stepping out, I'm gonna...

0: is toch een leuk plaatje en niks te veel over gezegd. Tony Orlando met Dawn. I'm going out, I'm going boogie tonight, ja. Yeah. Tie Yellow Ribbon, hè. En CS Anybody See My Sweet Gypsy Rose, dat waren de grootste hits in Nederland. Dit heeft niet veel gedaan. Ja, dat was jammer, helaas.
1: Johan de Graaf. Met de hits van toen.

dames van de Star Sisters inderdaad, hè. Stars on 45. Dit was het Hooray, Hooray voor Hollywood. Daar is de man, hè. We zitten erop te wachten. Hier is Wietse met Where Have You Been?

keeps happening. Ze ringen van Wietse, dames en heren, in de show met Where Have You Been? Deze formatie heeft toch ontzettend veel hits. Nou, ontzettend, zou Harry nog zeggen. Nee, het is echt ontzettend veel hits. Ontzettend veel hits heeft deze formatie gehad. Of niet, soms met Please Don't Go. De grootste. That's the way I like it. I'm your boogeyman, enzovoort, enzovoort. We kunnen nog wel een tijdje doorgaan. We gaan terug naar het jaar 1979 weer. Ik heb het over Casey and the Sunshine Band. Come to my island. Come

Hang to My Island van Casey samen met de Sunshine Band. Het schiet alweer op met de tijd, moet ik zeggen. Straks doen we nog wat aan de zeezenders. Radio Noordzee komt er zo meteen aan. Meest even de buffoons.

0: De Buffoons hier op uw radio. Internetradio, oftewel de DAB+, zijn we ook te ontvangen met de Gouden Oude Show. De Buffoons waren dit met Michael Donner.
1: Muziek vindt u hier, Radio Noordzee.
2: Radio.
0: De trein te schrijven op Noordzee Internationaal 17 maart 1973. Hier is Gilbert O'Sullivan.

0: Toen de tijd een treiter schreef op Radio Noordzee Internationaal uit het jaar 1973. Get Down van Gilbert O'Sullivan.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een disco knolplaat doen. Nou, deze dame heeft ook veel hits gemaakt. Dat kan ik wel weer ontzettend roepen, maar het is echt zo. Dametje Donna Summer hier in de show. Met I Remember Yesterday.

is een heerlijke disco. Knalplaat is alweer de ene laatste plaat was dit in het programma. Met I Remember His CD, de dames uit Spanje. De Coochie Coos, hier is Baccarat.

Dat was er eentje van Bakra met de Gucci Koe, terwijl de apparatuur volgens mij op ontploffen staat. Even kijken wat er aan de hand is met de linker draaitafel. Misschien de hoogste tijd om hem te gaan vervangen, denk ik dan zomaar. Goed, de Gouden Ouwe Show zit erop voor deze keer. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: De Gouden Ouwe Show.
1: Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: All time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Ja, muziek van heel lang geleden. 1978 om precies te zijn. De eerste hit van Dire Straits. En dat was natuurlijk The Sultans of Swing. En van de jaren 70 gewoon naar de jaren 80. Een fantastisch mooi duet van Philip Bailey en Phil Collins, Easy Lover.

Ja, Phil Collins en Philip Bailey met een mooie grote hit uit 1985, Easy Lover. En we gaan terug naar de jaren 70. Een prachtig mooi rocknummer van Backman Turner Overdrive. You ain't see nothing yet.

een van de mooie rocknummers uit de jaren 70. BTO, Backman Turner Overdrive. That You Ain't Seen Nothing Yet. Ja, fijn dat je luistert naar All-Time Hits. All-Time Hits, een wekelijks radioprogramma waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60.

Ja, dat was het Nederlandstalig blokje in het programma Oldtime Hits. Je hoorde twee hits van Guus Meeuwis. Ik ben blij dat je niet vergeten bent. En daarvoor hoorde je Verliefd Zijn. En van de Nederlandstalig gaan we weer terug naar de 70s. Lekkere oude discomuziek. Dat is de titel Gina Giles.

0: fijn dat jij luistert naar All Time Hits. Een radioshow met de hits vanaf de jaren 60.
1: You say goodbye, and I say hello.
0: Disco, rock, Nederlandstalig, country, dance.

Ja, een hele bijzondere band uit de jaren 70. Dat was Redbone met een van hun hits The Witch Queen of New Orleans. En daarvoor hoorde je lekkere soulmuziek van de Manhattans, Kiss and Say Goodbye.

Ja, een van de dance classics uit de 70s. Dat was Lady Marmalade. Ook wel de Voulez-vous coucher avec moi van Labelle. Ja, fijn dat je luistert naar All Time Hits, een wekelijkse radioprogramma waarbij we de hits draaien vanaf de jaren 60. Iedere week te beluisteren op dit radiostation, zelfde dag, zelfde tijdstip.

Ja, het meest recente plaatje van deze opname. Het was Robbie Williams met Feel. Een nummer 1 uit 2002.

Ja, je hoort het. We zijn weer bijna door het uurtje All-Time Hits heen. All-Time Hits, een wekelijkse radioprogramma waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60 tot en met de jaren 90. Met af en toe een uitstapje naar de Zero's. Ja, dit keer veel muziek uit de 70's. Merkelijk toch heel snel muziek pakken uit die periode. Ja, dat zal te maken hebben met mijn leeftijd. Ik ben in de jaren 70 opgegroeid met popmuziek. En ik merk dat dat toch op een hele positieve manier in mijn herinnering zit. Ja, ik heb nog drie mooie hits klaarstaan. Een reggae nummer, daar begin ik straks mee. Nog een heel mooie new wave nummer uit de jaren 90. En ik sluit af met een minder bekend duet van Rob de Nijs en Martine uit 1989. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot volgende week. Bye bye.

Muziek van heel erg lang geleden was dat afkomstig van Roy Orbison. Hij had het over Lana. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Westlands Muziekpaleis. Ook dit uurtje zit weer boordevol met muziek uit het heden en voornamelijk uit het verleden, afgewisseld met wat nutteloze informatie. Dit is een oudje van de Doobie Brothers, The Long Train Running.

Een gouden oude opname was dat van de Doobie Brothers, afkomstig de Long Train Running. Ik neem je mee terug in de geschiedenis en wel naar de 5e juli van het jaar 2012. In Londen werd het hoogste gebouw van Europa geopend. Het gebouw heet De Scherf en is in totaal 310 meter hoog. En dit is muziek van de Dolly Dots, What a Night.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de...

0: De nieuwe single was dat van Niall Horan, Taste So Good. Ondertussen heeft hij zijn vierde album uitgebracht en die heet Dinner Party. Dit is de tweede single die van dit album is verschenen.
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar de Mama's en Papa's, The Wanted en Genesis. Maar eerst Mama Sjasje.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

laten ze alleen achter. Laat me alleen, dat was Mama's jasje. In het Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet lief hebben zonder te geven. Dat werd gezegd door Amy Carmichael en dat was een Iers missionaris.

0: In Amerika haalden ze de nummer 1 positie in de top 100. Hier in de Benelux haalden ze de tipperaden en daar bleef het bij. De formatie Looking Glass met hun enige single, het dateert uit 1972. Brandy, You're a Fine Girl.
1: John Westland neemt je mee op een muzikale reis door de tijd.

heerlijke samenzang zoals we van deze mensen gewend zijn. De mamas en papas waren dat met de California Dreaming. Orthorexia, dat is de eetstoornis van deze tijd. Het is een ziekelijke fixatie op puur en gezond eten. Mensen met orthorexia schrappen stap voor stap hele voedselgroepen. Eerst suiker en gluten, dan zuivel en granen. En daarna alles met additieven of bespoten ingrediënten. Tot er nog maar een handvol veilige producten overblijft. Dat lijkt gezond, maar het leidt vaak tot tekorten, gewichtsverlies, angst rond eten en sociale isolatie. Omdat spontaan uit eten gaan simpelweg niet meer kan.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje als

De formatie De Wanted was dat, een Show Me Love. En daarvoor kon je nog luisteren naar die grote hit van Johnny Lyon. Afkomstig uit 1965 was dat, Sofietje. En dit is waarschijnlijk de grootste hit aller tijden voor de formatie Genesis. Daarmee stonden ze ineens op de kaart. Hier is Follow You, Follow Me.

Ongetwijfeld een van de meest bekende opnames van deze formatie. Genesis was dat. En Follow You, Follow Me. In deze tijd van het jaar denk je maar aan een aantal dingen. Zon, zee en vakantie. En daarover gaat ook de volgende plaat. MC Micah G is dit, tezamen met DJ Sven. The Holiday Rap.

0: Natuurlijk met dank aan Madonna voor de single Holiday. Dat was MC Michael G. Tezamen met DJ Sven. De Holiday Lab.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Vincent van Gogh verkocht tijdens zijn leven precies één schilderij.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: De originele single dateert van 1980 en was afkomstig van Kool & The Gang. In 2003 werd het in een nieuw jasje gestoken door Atomic Kitten. Het heette nog steeds Ladies Night.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden. In het muziek.

0: Uit het begin van zijn carrière was dat Leo Sayer, The Show Must Go On.
1: John Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover deze aflevering van het Muziekpaleis. En wij sluiten af met de jarige van de dag. En dit keer is dat Huey Lewis. Hij wordt 76.
2: Gelukkige verjaardag, onze jarige.

Welkom bij de ultieme dance classics aller tijden, de Grooveyard. 2 uur lang de beste dance classics. Keno en I'm ready, hoorde je. En dan nu Italo, Secret Service en Flash in the Night. Steve Harrington erachteraan met Dancing in the Key of Life.

Chris Mills. Niet Chris Miles, maar Chris Mills. En Cold Turkey. Dat betekent eigenlijk zwaar afgekikt. Daar komt het, Cold Turkey, afkikken. Van de drank of van de drugs. Steve Harrington, Dancing in the Key of Life, hoorde je daarvoor. En nu, The Lovers. Een mooie slow crusher van Alexander O'Neill.

Shannon en Do You Wanna Get Away in the Grooveyard. Met Survey straks met When Your Ex Want You Back. Nou, dan moet je mee oppassen. Eerst Casey in the Sunshine met And That's the Way I Like It.

Lekker hè? Geproduceerd trouwens door Kashif dit. Dat hoor je duidelijk. Surface and When Your Ex Want You Back. Mr. Lee en Pump Up London House Classic.

0: Portsmouth Dance Classics Radio. Dance Classics Radio.
1: Dat was lekker gehouden met Mr. Lee in Pump Up London. En dat is echt, Mr. Lee is echt een Engelse producer geweest in de house. Een beetje de tegenganger van, of de tegenhanger eigenlijk, van de Chicago House destijds eind jaren 80. Arts Across nu met Burning Love.

singles. Give You The Benefit onder andere. Dat was er één van. In de American Billboard 100 deed hij het goed. 1990, daar gingen we naar terug. To Love Crew nu. What the fuck is your name, motherfucker? Long Rod. Fat Frank. Stiff Peter. Stiff Peter. I'm gonna let you guys in on a private personal part.

Coming Home. Forsy Thornton hoorde je met The Leader. En ook nog eens een keer de Two Live Crew met de Dick Almighty. Ik heb de kindertjes, de oogjes, de oort, nee, die oogjes niet, de oortjes. De oortjes dicht heb gehouden, dan komt het ook goed. Oké, ja, tuurlijk. Tell me eerst nu. If you feel it.

Danny Votion, wat je wel. Ja, precies. En dit is zijn solo-project. Stay With Me Tonight was dit. En we even een slowcrosser. Even rustig aandoen. We gaan even tussen de lagens. En dat doen we met Isley Bro.

0: The Brothers Johnson en Kick It To The Curb was dit EPMD en I'm Housing nu met de UK mix. Als laatste vocale bedankt voor het luisteren en keep on dancing in good health.
1: It's just like when you got some coffee that's too black, which means it's too strong.

Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. Met maar liefst 2 uur lang de lekkerste muziek, de mooiste verhalen en af en toe wat geouwehoer. Luister mee naar het eerste uur waarin Ramon alles op 100% vinyl draait. 2 uur lang de radioshow van Ramon en Mathieu. Dat betekent 200% muziek.

0: Ja, welkom bij weer een nieuwe radioshow van Ramon en Mathieu. We zijn er gewoon weer twee uur lang zijn we bij jullie. En ja, gaan we jullie oren verblijden met alleen maar lekkere muziek.
1: Ja.
0: Daar ben ik eigenlijk wel een beetje van overtuigd, want wij hebben toch
1: mee begonnen.
0: Wat zeg je?
1: En mee begonnen ook.
0: En mee begonnen, ja, zeker. Wow. Nou ja, we hebben gewoon twee uur lang hebben we gewoon de lekkerste muziek voor jullie uitgezocht. En dat gaan we gewoon jullie tegen horen brengen.
1: Ja.
0: En ik begon met Toto, en ja, ook wel vrienden van de show, kan ik toch
1: wel
0: zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Ze komen wel eens voorbij, niet zo vaak als Queen.
1: Nee, dat zijn echt
0: de echte vrienden.
1: De bovenste plankvrienden, zeg maar. Dat is een plank hier onder.
0: Daarom. Ja. Home of the Brave uit 1988 van het album The Seventh One. Ik zat net even naar ons kaartje te kijken.
1: Ja, ik vroeg het af. Hebben ze dat ook toen gedaan toen wij er waren?
0: Ja, ze hebben zeker gespeeld inderdaad, ja, toen wij er ook waren.
1: Ja.
0: Dat was toen in de Ziggo volgens mij.
1: Ja, Ziggo Dome inderdaad.
0: En ik weet niet meer precies, dat is al 2-3
1: jaar
0: geleden,
1: drie jaar geleden.
0: Ik zal even naar het kaartje kijken, maar staat er niet op.
1: Oké.
0: Dus dat moet ik even schuldig blijven. Maar ik vond het toen eigenlijk wel super gaaf.
1: Ja, dat was wel gaaf inderdaad. Ja, die kon ook wel nog een lekker plaatje roken, zeg maar.
0: En hij was nog aardig goed bij stem.
1: Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Dat was ook allemaal wel interessant en
1: ook
0: bijzonder.
1: Goed. Ja, domein was ook wel,
0: bizar. Gitarist ook lekker, man. Ja, maar daar hebben we gewoon enorm van genoten.
1: Ja.
0: En waar ik ook wel van kan genieten is wel iets heel anders. Straks ga ik ook nog Dua Lipa draaien, hoor. Houdini.
1: Oh, ook lekker.
0: Is ook lekker.
1: Ja.
0: Maar ik wil zo weer het tweede nummer gaan draaien. Dat is van de Chemical Brothers.
1: Oeh.
0: Hoor je niet zo heel vaak op de radio.
1: Nee.
0: Maar die hebben ook wel lekkere muziek gemaakt.
1: Okay.
0: Ik ga hier van het album Push the Button, 2005 alweer.
2: Push the button.
0: Ja, dat is ook een lekker nummer. Die heb ik niet, verdorie.
1: Maar hij staat er wel op. Nee.
0: Wat zeg je? Nou,
1: nee, je dacht ik het album had.
0: Ik heb het album inderdaad, maar Push the Button zelf, dat nummer staat er niet op.
1: Oeh, apart.
0: Nee, dat is geen single geweest.
1: Oh, oké.
0: Dus dat is wel jammer. Dus ik ga hier vandaag Calvinize draaien.
1: Oh, ook wel een lekker plaat.
0: Ja. Dus straks Dua Lipa, Houdini, maar eerst The Chemical Brothers, Calvinize. Ja, dit is wel even lekker. Dit is even genieten. We gaan lekker eten. Ja, is het dansmuziek? Ik weet het niet. Maar we gaan genieten.

0: De ontdekking van Ramon.
1: Oh, oh.
0: Soms komt hij vroeg.
1: En soms komt hij
0: soms
1: laat.
0: Soms komt hij laat. En nu is maar hij lekker. Komt, hij komt sowieso
1: bijna
0: voorbij.
1: Tenzij we een special hebben.
0: Dan is het een dagje niet
1: ja,
0: inderdaad.
1: Niks inderdaad. Maar keer.
0: Ja, het is wel weer een bijzondere, moet ik eerlijk zeggen. Want deze plaat heb ik al een tijdje in huis. En ik weet natuurlijk wel van het bestaan.
1: Ja.
0: Maar ik zat hem laatst weer eens een keer te luisteren. Ik denk, wat staat er eigenlijk lekkere muziek op?
1: Oh, geen
0: dus die
1: idee.
0: Moet ik gewoon wat vaker gaan draaien.
1: Ja.
0: Ik heb het over de band, de Nederlandse band Star One. Die is bedacht door Anthony Lucassen, die vroeger de gitarist was van Vengeance. Daar praat ik echt over 1980 en dat soort dingen. Maar die heeft sinds 2000, brengt hij elke paar jaar brengt hij een paar van die rockopera's brengt hij uit. En dan haalt hij de crème de la crème van de muzikanten over de hele wereld, haalt hij dan naar Nederland om iets in te zingen.
1: Okay.
0: En zo ook met zijn sideproject Star One. In 2002 maakt hij... Hij kijkt heel veel films.
1: Ja.
0: En vooral films van met hoe zeg je dat weer? Science fiction. Dat was even wat ik zocht. En hij mocht heel veel namen, bijvoorbeeld Star Wars, mocht hij niet gebruiken.
1: Nee.
0: Dus hij heeft daar een andere naam voor gebruikt. En dat nummer ga ik nu draaien. En dat heet Master of Darkness. En dat gaat natuurlijk een beetje over Darth Vader en zo.
1: Ja.
0: Dus dat is wel mijn ontdekking. Of in ieder geval een ontdekking die ik met jullie, beste Mathieu, met jullie wil delen. Om wat meer bekendheid te krijgen van Star One. Dit herken jij niet, dit ken jij ook niet, Mathieu.
1: Ik ben heel
0: benieuwd. Dit ga ik voor het eerst draaien. Het is best wel heftige metal.
1: Oké, heftige metal.
0: Heftige metal in het begin een beetje.
1: Slijptol erbij.
0: Maar daarna, maar daarna, lieve mensen, prachtig gezongen. Floor Jansen doet ook mee en allemaal bekende mensen. En dit is gewoon even lekker genieten.
1: Doe ook mee, was ook bekend, toch?
0: Wij zijn ook bekend, wij doen niet mee.
1: Oh.
0: Ik heb ze wel live gezien, dat was toen gaaf, jongen.
1: Ja.
0: Een van mijn beste concerten was dit om te zien.
1: Ja.
0: Zoveel bekende muzikanten over van de hele wereld kwamen gewoon daar naar Nederland om daar hun kunstje te vertonen.
1: Oh.
0: Dus dat was echt super gaaf.
1: Nou,
0: ik ga voor jullie draaien de ontdekking van deze week. Star One, Master of Darkness, Rock and Roll.

0: Ik draaide speciaal voor jullie Earth and Fire Weekend.
1: Yeah.
0: Wel een lekkere discoplaat. Zo ja. Zijn ze natuurlijk niet begonnen met Earth and Fire.
1: Nee.
0: Want het is natuurlijk een Nederlandse band. Dat ja. Vergeten we soms wel een beetje te vertellen. Ja. Wel Nederlands trots.
1: Is dat niet Johnny Kaagman?
0: Johnny Kaagman was de zangeres inderdaad van Earth and Fire. Want eerst begonnen ze een beetje als een progressieve rockband.
1: Ja.
0: En langzaam is het wel een beetje...
1: Disco-achtig.
0: Disco-poppie geweest.
2: Ja, dit is een lekkere plaat dit.
0: Dit is een lekkere plaat. En heeft ook in veel landen volgens mij wel op nummer 1 gestaan.
1: Dat weet ik.
0: En was in de jaren 70 eigenlijk het tweede Nederlandse product wat het heel goed deed in het buitenland. Naast Golden Earring natuurlijk.
2: Maar zeggen we Love voor
0: mij. Ja. En ook dus Earth, ik wil steeds Earth, Wind en Fire zeggen.
2: Ja, dat is moeilijk. Ja, inderdaad. Ik ben het met je eens. Ik heb hetzelfde.
0: Maar dit is echt dus Nederlands trots. Earth, Wind en Fire komt natuurlijk uit Amerika. Maar Earth and Fire komt uit Nederland. Johnny Kaagman, zij is er niet meer, hè?
1: En ze leeft er niet meer?
0: Volgens mij leeft zij toch niet meer? Nee.
2: Oeh, dan ga je ze... Oh, jij gaat zoeken.
0: Ik heb hem toevallig hier niet zozeer dat ik hem klaar heb staan, maar...
1: Leeft hij nog wel, toch?
0: Leeft hij nog wel, toch?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Serieus? Oh jee. Ik dacht dat zij overleden was, joh. Maar ik kan het niet zo snel al even zien. Christiane Henriette Kaagman. Eze, even kijken, hoor. Jaren, goed. Ik krijg het helemaal warm.
1: Hoi.
0: Leven en werk. Privé. Leven en werk. Zal ik even kijken of het daar misschien bij staat?
1: Ja.
0: Oh jee. Van 2002 tot 2008 was Kaagman jurylid van het talentenprogramma Idols. Dat weet je natuurlijk allemaal.
2: Een beetje zo'n...
0: Daar is ze... Ja, ze was een beetje lijzig.
1: Ja.
0: En ook wel een beetje streng.
1: Ja.
0: Privé. Is zij overleden? Ik heb geen idee.
2: Nee, die leeft nog.
1: Nee. Ja, ik kan er ook foto hebben. Niet dat jij nu in een lastig pakket drukt, zeg maar.
0: Op 17 oktober 2012 maakte Kaagman in een interview met Weekend bekend dat ze de ziekte van Parkinson heeft.
1: Oh.
0: 2012. Ja, maar er staat niet bij of ze overleden is, ja of nee.
1: Oké.
0: Okay. Oh, spannend.
2: Zal ik het zo even uitzoeken anders?
0: Ja, zoek maar even uit. Want dit is wel iets... Dit niemand dood verklaren als niemand dood is natuurlijk.
1: Nee, inderdaad.
0: Dat is altijd wel een beetje
2: sommige
0: spannend.
2: Sommige mensen hebben wel een idee, maar... maar dat ga ik maar niet over.
0: Dan moeten we maar niet... Dan moeten we niet aan gewagen.
2: Een andere show voor maken,
0: Moeten we een andere show maken.
1: Yes.
0: Ik zie een leuk itemje aankomen. Ja. Maar daar laat ik verder niet over. We gaan lekker door met de radioshow. Want je luistert nog steeds naar de radioshow natuurlijk. Het eerste uur alles op vinyl. Zo ook de platen die ik nu ga draaien. En straks natuurlijk in de tweede uur draait Mathieu alles digitaal.
1: Yes.
0: We gaan door met de Manic Street Preachers. Die heb ik ook wel een warm, die draag ik ook wel een warm hart toe.
1: Ja.
0: Die hebben een duet opgenomen samen met Nina Persson. En die Nina is natuurlijk
1: Nina.
0: Van...
1: Nina? Nine's Love Bloom?
0: Nee, dat is Nina. Nina Persson is van The Guardians.
1: Favorite game. Lekker plaatje ook.
0: Daar hebben ze een duet mee opgenomen. En dan heb ik het over het album Send Away the Tigers 2007. Alweer. Manic Street Preachers, Your Love Alone is Not Enough.

0: Ja, moet ik ze nog afkondigen? Nog ik doe het gewoon maar. Iron Maiden, Out of the Silent Planet. Ook alweer een nummer wat 26 jaar geleden is opgenomen uit het jaar 2000 van het album Brave New World. Ik vond het een lekker plaatje.
1: Lekker rammen.
0: Ja, lekker rammen, maar wel op een eerbiedige manier.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Iets anders als Star Wars. Dat was net iets ruiger, ja, iets rammiger.
1: Ja, maar ook rammiger.
0: Wel, ja, mooi hè, mooi woord. Wil jij de grote bak erbij pakken? Want ik word een beetje druk ervan. Nou, ik ben de hele tijd al druk.
1: Wat zeggen, dat betreft ben ik echt druk vandaag. Hoor.
0: Ja, ik weet niet wat ik heb, maar ik heb...
1: Druktemakers gegeten. Misschien.
0: Ja, nou, misschien wel. Ik vind het ook gewoon leuk om met een radioshow bezig te zijn.
1: Ja, dat
0: en lekkere muziek tegenwoordig te brengen.
1: Maar je kunt ook overdrijven natuurlijk.
0: Oh.
1: Okay. Oh.
0: Oké, dan gaan we. Dat is wel een gezelligheid, hoor. Dan
1: ben ik nog heel gezellig.
0: Nou, ja. Oh, nee, maar je zei niet zo heel leuk. Ja. Hij heeft de bakken.
2: De bak vol.
0: De kotsbak heeft hij vol gesmoord. Ben jij klaar voor de grauwplaat?
1: Yes.
0: Ja?
1: Dolsteen erin.
0: Oh, ja. Voor extra stevigheid erin. Daar gaan we. Lieve luisteraars, het is tijd voor de grabbelpraat.
1: Praat of plaat?
0: Doe maar plaat.
1: Oké.
0: Okay. Ja! Grabbelen maar. Daarom doet dat erin. Lalalalo.
1: Yes.
0: Stop.
1: De muziek.
0: We gaan ploppen. Ah,
1: plopt hij of plopt hij niet?
0: Even kijken, ik moet wel goed vasthouden natuurlijk. Hè?
1: Wauw.
0: Oh. Nee, oh, dan ga je er net doorheen lopen blaren. Dat is een beetje jammer, hè? Dat is een
1: maar
0: beetje
1: was
0: jammer.
1: Een van de beste.
0: Nee. Het zijn geen lekkere ploppers.
1: Nee, geen lekkere ploppers.
0: Oeh, jongens.
1: Eens even kijken.
0: Oh,
1: help.
0: Mathieu.
1: Nee, ik niet.
0: Mathieu mag deze keer een single grabbelen.
1: Oh. Grabbelen zelfs.
0: Ja. Oh, dus ik blijf lekker staan. En Mathieu die mag van de stoel af.
1: Bij mij staat het vlak om de hoek natuurlijk.
0: Ja, daarom.
1: Ik doe de kop er even af en dan ga ik even grabbelen.
0: Even erheen lopen, dan oogjes dicht.
1: Ja,
0: en dan pak er maar eentje uit, joh. Kunnen we jou lekker de schuld geven als het een baggermuziek is. Dat is ook wel eens een keer leuk. Ja, hij is er nu. Hij is aan het druk aan het grabbelen. Oh ja, maar hij kijkt zelfs weg, jongens. Want... Ja, rindildo. Nou, is het wat? Oh, hij kijkt een beetje naar. Je hebt hem al gezien, hè?
2: Ik heb hem al gezien.
0: Ik vind het wel een lekker nummer.
1: Ja, nee, ik ben er niet zo van.
0: Nee?
1: Nee, ik vind het niet zo. Maar Iggy Pop vind ik sowieso niet zo
0: Iggy
1: best.
0: Pop.
1: Nee.
0: Ja, Iggy Pop met het nummer Candy.
1: Ja, nee.
0: Ja, lekker man.
1: Niet mijn cup of tea.
0: Oké.
1: Maar dat geeft niet.
0: Dat is jammer. Ik vind het wel een lekkere plaatje. Ik zet hem er even op.
1: Dat is mooi. Dit is jouw uur, dus dat betreft. Ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje een zeikerig nummer, vind ik het maar.
0: Oké.
1: Oh, zeik dat op?
0: Niets blijft hem bespaard, deze meneer Pop.
1: Nee, is niet mijn
0: niet
1: ding.
0: Niet jouw ding. Nee, maar dat kan natuurlijk gebeuren.
1: Ja, zeker.
0: Dat heb je met grabbelen. Ik vind het zelf wel een lekker nummer. Dus we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Mathieu, luistert gezellig met ons mee.
1: Zeker weten.
0: We gaan draaien. Iggy Pop met Candy. Dat is de grabbelplaat van deze week. Als hij... Ja,
1: daar is hij. Ja.
0: Jawel. Meneer Pop heeft er zin in. Candy!
3: Rainy afternoon.
0: Nou ja, zin in. Hij loopt een beetje te mompelen.
1: Dus.
3: Jesus, been 20 years.
0: Oh, 20 jaar loopt dat te mompelen. Oké. Okay.
1: Nou,
0: vooruit.
1: Hou maar op dan. Zet hem maar op dan.
0: Meneer Pop met Candy.
3: You were so fine.

0: Ja. Wauw.
1: Mathieu, die zit even... Ja. Ik weet niet wat jij wilde doen.
0: De klok te kijken, de klok.
1: Oh, ja. Wow. Nou, we schurken gewoon, dames en heren. We schurken alweer.
0: Nee, dat kan helaas niet. Zo snel?
1: Ja, maar toch is het zo.
0: Pieping hel.
1: Het is wel een beetje gek, hè?
0: Ja.
1: Hoe snel het...
0: Nee, echt, dat ben ik echt
1: verbaasd. Oh, shit. Ik denk dat je doet het erom.
0: Nee,
1: maar,
0: nee. Wauw.
1: Nou, maar lieve mensen, we schurken. Maar ik heb gewoon nog twee lekkere platen heb ik klaarstaan. Straks ga ik nog Styx draaien. Dat heb ik een tijdje niet gedraaid. Daar ben ik helemaal gek van geweest. En nog steeds eigenlijk wel lekker, hoor.
0: Ja.
1: Het album Pieces of Eight uit 1978. Sing for the Day. Sing for the Day.
0: Oh ja, lekker nummer.
1: Sing for the
0: Day. Ja, lekker.
1: En ik ga straks niet beginnen. Oh. Maar het nummer wat ik straks als eerste ga draaien is Miley Cyrus.
0: Oh.
1: Flowers.
0: Oh, ook lekker.
1: Dat is ook zo'n lekkere plaat. 2023 van het album Endless Summer Vacation. Dat zou ik ook wel lekker vinden, hoor. Een altijd durende zomervakantie.
0: Ja.
1: Oh.
0: Gewoon pensioen.
1: Oh, lekker, man.
0: Heerlijk.
1: Tot je pensioen.
0: Nee,
1: ja, en daarna.
0: Met pensioen.
1: Ja, dan gelijk met pensioen.
0: Toch? Ja.
1: Ik snap.
0: Heerlijk, man.
1: Lijkt me heerlijk.
0: Ja.
1: Dus blijf gewoon bij ons, lieve mensen en lieve luisteraars. Want straks nog een heel uur lang alles digitaal. Oh. Mathieu achter de knoppen en ik aan de andere kant van de tafel.
0: Yes.
1: Maar nu eerst Miley Cyrus Flowers en daarna nog Styx Sing for the Day. Miley Cyrus Flowers.
0: Tot zo.
1: Tot na de break.

0: jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. In dit laatste uur draait Mathieu alles 100% digitaal. De radioshow van Ramon en Mathieu, dat betekent 200% muziek.

0: Crazy in Love van Beyoncé. Bekend geworden met de Destiny's Child.
1: Ja.
0: Liedzangeres.
1: Was ook wel goed, hè?
0: Ja, zeker weten. Maar ook solo niet onverdienstelijk.
1: Nee, zeker niet.
0: Dat is wel bewijs in het plaatje alweer. Getrouwd met JC. Nou, die twee zijn bij elkaar echt wel miljarden waard volgens mij.
1: Ja, zijn ze nog steeds getrouwd ook?
0: Zijn ze nog een setje? Ja, voor mij is dat nog eens een setje inderdaad, okay. Ja. Wat dat betreft qua geld niet...
1: Nee, dan hoef je geen
0: medelijden mee te hebben. Nee, daarom dus. Welkom bij het tweede uur van de radioshow van Ramon Mathieu. Alles weer digitaal dit uur.
1: Ja.
0: Allemaal lekkere plaatjes klaar staan. Ook uiteraard de deurplaat weer. Dus
1: dat is
0: zesde
1: mooi.
0: Plaat van het uur. En wanneer die komt, is al voor het half uur of na de half uur. Dat is allemaal weer...
1: Ligt een beetje aan de plaatjes natuurlijk.
0: Ja, die ervoor draaien. Of zijn ze lang, zijn ze kort. En dan zal we weer afvragen of ik het red of niet. Of ik er bij een plaatje bij moet sneupen. Of
1: dat is de spanning van, van dit uur.
0: Ja, dat betreft is het al... Oh. Ja, je probeert altijd een beetje tijd in te delen, maar soms... Ja,
1: nee, ja, dat is niet aan.
0: En een volgende plaatje klaar op staan is van Ariana Grande met Focus. Ook een lekkere dansplaatje.
1: Ja, man.
0: Ja. En zo gaan we de show lekker door, zou ik zeggen.
1: Dikke prima.
0: Ariana Grande en de... slik bijna een dingetje.
1: Toch de droge cake, hè?
0: Ja, dat misschien er wel uit, ja. En dan die natte koffie erachteraan.
1: Natte koffie.
0: Focus.
1: Mag ik één natte koffie van
0: u? Ja, zeker. Dan mag dat. Moet je zelf even halen. Ariana Grande, Focus.

three, come on, girl.

0: You'll never find another love like mine. Lou Rawls.
1: Met een mooie donkere stem, hè?
0: Ja, toch? Ja, ja. Ja. Dat tiltje erin, zeg maar.
1: Ja, lekker.
0: Ja, zeker. Lekker plaatje. We gaan lekker door.
1: Ja,
0: de volgende plaat die...
1: Oh,
0: ping. Ja, inderdaad. Ja. Vorige uur draaide Ramon Earth and Fire.
1: Ja.
0: Met zangeres Junie Knaagman. Nee?
1: Kaagman.
0: Ja, je had al Knaag, dat zeggen we.
1: Oh ja.
0: En er was even de verwarring. Leeft ze of leeft ze niet meer?
1: Ja,
0: en ze leeft nog steeds.
1: Ja, wat fijn.
0: 1978, of ze is 78, niet 1978. Ze is 78.
1: Ze is 78, ja. Nou, dus al heel lang heeft ze dan al Parkinson.
0: Ja.
1: Daardoor is ze volgens mij ook gestopt bij Idols.
0: Ja.
1: Al 2012 uit mijn hoofd, zei ik dat vorige uur.
0: Ja.
1: Maar wat fijn dat mevrouw Kaagman nog op deze aardkloot rondloopt.
0: Rondhobbelt inderdaad, ja. Dus wat dat betreft weer even bij elkaar gemaakt.
1: Is dat cirkeltje ook weer rond, Mathieu?
0: Ja, daarom. Ja,
1: Mathieu is er één keer toen we met...
0: Ik hoorde een ping in dat plaatje van Focus inderdaad. Je hoorde een ping. Denk, oh, wacht even. Ik heb nog de...
1: We missen een ping.
0: Ja, ik heb het uitgezocht, maar we hebben het niet meer over gehad.
1: Nee.
0: Dus bij deze Junie Kaagman, geleefd nog. Gelukkig. Ja. Op naar de volgende plaat dan. Dat is een Nederlands plaatje. En ik heb ze volgens mij nog nooit gedraaid.
1: Oh.
0: Jij van mij ook niet. Is ook schitterend. Afgekort EOS.
1: Nee, heb ik nog nooit gedraaid.
0: Nee. Voltooid verleden tijd. 1997 alweer.
1: Ook nog een tijdje
0: dus
1: terug.
0: Ja. En ik vind het op zich wel een lekker plaatje.
1: Jawel, zeker wel. Ja. Maar voor mij zijn ze weer begonnen een paar jaar geleden.
0: Dat klopt inderdaad. Daar heb ik ook iets van begrepen inderdaad. Dat ze weer wat produceren zijn. Geen idee. Maar op oude plaatjes.
1: Het is niet echt groot geweest. Dus dat is een nieuwe single of zo.
0: Nee.
1: Wow, dan moet je allemaal luisteren. Of het is niet op de radio gekomen. Nee. Volgens mij zal het misschien best wel een keer gedraaid zijn.
0: Nou, niet bij ons.
1: Maar niet bij ons. Maar ook niet in de landen, denk ik.
0: Nee, inderdaad.
1: Nou ja, maar dit is een dikke vette hit.
0: Ja, zeker weten. Uit 1997. Is ook schitterend. Voltooid verleden tijd.

0: Even een koffie drinken. Klobberen. Lekker man. Koude koffie of valt
1: mee?
0: Nee,
1: valt me hartstikke mee.
0: Ah, gelukkig. Oh. Rapper's Delight en Sugar Hill Gang. Moet je opdoen. You can play that game. It takes two, baby. Just the two of us. De zesde plaat is weer in de house en dat betekent de duetplaat en we zitten nog niet op de hand, maar ik zit even, ik had het, ja, het was zo vroeg, maar je draait meestal 12 platen in een uur.
2: Ja.
0: En of daar 13 soms af en toe, zeg maar. Het kan wezenlijk dat als je 13 platen hebt, dat dit nooit op de helft zit, zeg maar.
2: Nee, dat kan. Ik snap wat je bedoelt, hoor.
0: Ja.
2: Maar het is maar net, als je een stuk of 5-6 plaatjes draait van 2-3 minuten, ja, dan komt die vroeg.
0: Ja, daarom.
2: En heb je een paar nummers ertussen zitten, wat je ook wel eens gedraaid hebt van
0: 5 of 8.
2: Ja, 5 of 8 minuten of een lekker lang nummer, dan kan je maar zo over de dikke half uur heen zitten.
0: Ja, daarom. Dus het is
2: maar
0: met je,
2: het viel mij op, dit lijkt wel steeds vroeger te worden.
0: Ja,
2: maar,
0: nee, maar het is gewoon de zesde plaat. Ik heb dat tijd te maken. Maar, maar dat maakt niet uit, dat mag de premie drukken.
2: Wat heb je voor ons klaarstaan dan?
0: Ik heb er klaarstaan voor jullie Yuzo Nadur en Nina Cherry met 7 Seconds.
2: Oeh.
0: Ja, ook al een lekker plaatje.
2: Niet zo snel gedacht, maar dat is een lekker plaatje.
0: Ja, en die komt uit 1994.
2: Wow.
0: Ja, ook al een tijdje geleden.
2: Ik dacht eind jaren 90, maar dit is dus...
0: Ja, half op de helft een beetje.
2: Ja, oké.
0: Nou. Dus wat er hebt, een nintje, een broer.
2: Eagle Eye.
0: Aan het oog kerst, maar die hebben we nog niet zo vaak gedraaid.
2: Nee, hey, maar wel een lekker nummer is dat.
0: Ja, ook wel een lekker plaatje inderdaad, ja.
2: Save tonight.
0: Ja, die inderdaad, ja.
2: Break of dawn, come tomorrow.
0: Ja, ja, nou, ik doe hem misschien.
2: Die gaan we een keer doen.
0: Oh, die gaat verder.
2: Oh, zo, nee hoor.
0: Heb je die op vinyl toevallig?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay,
2: voor mij op een verzamelalbumpje.
0: Oké, nou
2: jaren
0: cool.
2: 90.
0: Nou, helemaal gaaf. Maar nu eerst Yuzu Nadur en Nina Cherry met 7 Seconds.

0: Culture Beat. Anything. En een lekker plaatje volgen.
1: Ja,
0: sprong bijna een galop van, zeg maar.
1: Nee, ik was even gaan zoeken. Van, ik denk, oh, zou ik nog zo graag een op single willen hebben. Of een plaatje.
0: Ja.
1: Op vinyl willen hebben, inderdaad. Maar nou, toen had ik gevonden. Ik denk, oh, dit is een single. Maar dat was een cd-single.
0: Ja.
1: Voor 30 euro.
0: Allemachtig.
1: En ze hebben geen platen. Ja, of je moet echt flink in de buidel tasten.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar ja, ook niet op verzamelen of zo.
0: Dat is jammer dat, hè?
1: Ja, wel jammer. Ja, het is hartstikke gewoon lekkere muziek.
0: Ja, dat betekent. En tegenwoordig komt bijna alles op vinyl uit.
1: Ja.
0: Ook nieuwe platen, zeg maar.
1: Ja, maar ook oude verzamelen of zo. Dat ik denk van, oh, daar kan hij best wel tussen.
0: Ja.
1: Jaren 90, Eurodance.
0: Ook
1: helaas.
0: Niet, ook niet die, die zwarte, die... die zwarte platen waar je een heleboel van hebt, die... oh, help.
1: Oh, die dance classics.
0: Ja.
1: Nee, nee, nee, dat is meer jaren 70 tot jaren 80.
0: Oh, en dat is jammer.
1: Ja, 60, 70, 80.
0: Moet je er 90 ook van maken dan?
1: Ja,
0: dat zou
1: bijvoorbeeld
0: wel cool wezen.
1: Ja, ik heb wel twee Eurodance platen,
0: ja,
1: maar daar staan ze gewoon niet op.
0: Oké. Okay.
1: Culture Beat.
0: Dat is jammer.
1: Jammer.
0: Jammer, bammer.
1: Waar kwamen ze vandaan met je?
0: Ik had ook zo, ja, toevallig ook, dit was echt een Duitse Eurodance.
1: Duitse herrie.
0: Yes, Duitse herrie, lekker man. Ja, dat kun je Duits wel. Wat zijn we aan het kijken? Oh, we zijn aan het gluren. Gluren naar buiten toe.
1: De maker van...
0: van deze studio's.
1: Zwijm uit.
0: Doei! Doei! Berend. Tot de volgende keer. Dankjewel,
1: hoi,
0: Berend.
1: Hoi, boy.
0: Topper. De volgende plaat heb ik klaarstaan. Zijn de Eagles.
1: Oh, lekker.
0: Live in the Fast Lane.
1: Iemand live in the Fast Lane.
0: Ja, die inderdaad. Ja,
1: ja,
0: en,
1: lekker.
0: En voor mij is het de live versie. Ik heb niet helemaal goed kunnen luisteren, maar het klinkt een beetje als live. Dus maar ook niet slecht natuurlijk. Nee, toch?
1: Nee.
0: Moet je
1: ik ben
0: even
1: te kijken.
0: Met je hoofd onder de microfoon heen.
1: Niks
0: mis mee.
1: Ja.
0: Niks aan toe te voegen.
1: Oké.
0: Live in de Fast Lane. Hou je in de gaten?
1: Ja, ik heb kijken of ze wel naar binnen lopen.
0: Dat is wel. Eigenlijk moet je gewoon de rolgordijn dicht doen volgende keer. Dit leidt ook een beetje af.
1: Dit leidt af. Het mooie is, dames en heren, dat moet ik natuurlijk even vertellen.
0: Ja,
1: want je kunt wel naar buiten kijken,
0: ja,
1: maar de mensen kunnen overdag niet naar binnen kijken.
0: Nee.
1: Dus dat is voor ons
0: moet
1: wel heel grappig.
0: Moet je echt met je baks uit de ramen zitten?
1: Ja, wij hebben al een paar middelvingers uitgedeeld.
0: Ja, dom, want ik heb blote koffer eraan gedaan, maar niemand dit ziet.
1: Ik vind Mathieu even lopen moenen, jongen, dat wil je niet weten.
0: Lekker, man.
1: Ja. Ja.
0: Dus, nou ja.
1: Lekker, man.
0: Live in the Fast Lane, Moenen en Eagles.

0: niet helemaal...
1: Jouw ding, zeg maar.
0: Nou ja, ik vind hem te lijzig.
1: Ja, oké. Okay.
0: En ja, het glazuur spatte er een beetje vanaf.
1: Ja, ja.
0: Mathieu moest bukken, jongen.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Bizar.
1: Ik heb ineens een volle plaat klaarstaan, weet je dat?
0: Serieus? Oh,
1: ja, nee.
0: Je zat helemaal in trance.
1: Helemaal, ja, zo'n lekkere plaat in. Maar ja. Helemaal aan luisteren, zeg maar.
0: Je hoorde een paar palmbomen wuiven.
1: Ja, inderdaad,
0: je zat op het strand. De golven rolden naar je toe.
1: Ja, inderdaad, ja. Die inderdaad,
0: je zat pootjes te baden.
1: Dus, maar ik heb hem nu klaarstaan.
0: Oh, oké, okay,
1: lekker
0: gaan
1: draaien.
0: Heel snel, hè, met
1: want,
0: digitaal.
1: Want we schrikken niet helemaal. Ja, dat is het voordeel van die digitaal. Ja. Nee, daarom. Ik heb klaar. Tietje, ja. Nog een kwartier, zo. The Rock Steak Crew met Hey You, The Rock Steak Crew.
0: Oh, lekker.
1: Ja, toch?
2: Ja, ja, even, dat vind ik leuk.
1: Even weer anders. Ja, ja, daarom. Dus dan, en dan komen we dan weer terug, want dan is er wel tijd om op te schurken, zeg maar.
0: Dan
1: dus
0: dan hebben we een ander verhaal.
1: Ja, daarom. Maar eerst The Rock Steak Crew.
0: Hey You!

0: Ja, Rocksteady Crew. Een van de laatste platen van het tweede uur. En de complete twee uur radioshow van Rommeltje, want daar luister je nog steeds naar. En vergeten het natuurlijk, maar ik moet ook wat vaker noemen misschien. Jij benoemt het redelijk vaak in jouw uur.
1: Ja, ik vind het wel leuk, omdat mensen dan helemaal eraan gewend raken of zo. Van,
0: maar ik moet wennen aan het feit dat ik het vaak moet nog twee platen te gaan. Ik heb nog Total Touch voor jullie klaarstaan. Althans als laatste plaat. Ja. En daarvoor draai ik nog Queen met In The Window.
1: Lekker man.
0: Ja toch? Ja. Dus nog eentje bijzoeken en dat is Queen geworden. Ik denk die kan altijd.
1: Ja.
0: Dus dat betreft
1: dan
0: dat
1: heb je uren al bijna weer vol, denk ik.
0: Ja, die doet 6,5 minuten. Dus dat betreft, dat gaan we wel redden. En dan zit het er weer op voor vandaag. Deze twee uur.
1: Ja. En dan, ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze twee uur lang.
0: Ik wel.
1: Ja, lekkere muziek, ja.
0: Het ging echt, het ging ook snel trouwens, maar het ging echt weer
1: bizar.
0: Retensnel.
1: Bizar.
0: Dat betreft, dat uur is eigenlijk te kort. Maar wat doe je daar? Niks. Het is gewoon niet anders. Dus volgende week gewoon lekker weer hetzelfde.
1: Daarom. Allemaal weer lekker luisteren.
0: Ja, andere plaatjes.
1: Andere plaatjes, leuke verhaaltjes.
0: Ja, daarom.
1: En tot dan zou ik bijna willen zeggen.
0: Zelfde tijd.
1: Zelfde zender.
0: Yes, tot volgende week. Doei doei.
1: Doei. Oh, dit is zo'n lekker nummer.
0: Ja, toch? Ja.
1: Oh, genieten.
0: Gitaarzolletje erin zo meteen.
1: Ja. Vrienden van de show.
0: Yes, Queen.
1: Doei.
0: Doei.
1: Ja.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

Hey, hallo en welkom. Op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. Ja, we gaan 2 uur lang terug in de tijd. Terug naar toen de zeezenders nog voor de Nederlandse kust lagen. Maar niet alleen voor de Nederlandse kust, maar natuurlijk ook voor de Belgische en Engelse kust. Ik heb trouwens de afgelopen dagen een beetje Radio Caroline gevolgd. En wel grappig hoe ze dat doen. Ja, ze zijn het schip aan het renoveren. En ze hebben de oude studio van vroeger met het oude apparatuur hebben ze weer een nieuw leven ingeblazen. Ze hebben natuurlijk wel een professionele studio met computers en dergelijke. Maar dat is echt een studio waar alleen maar muziek van vinyl afkomt. Ja. Hey, leuk dat je erbij bent. 2 uur lang de Muziek Express. De leukste plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. We draaiden de eerste platen van een Amerikaans popduo. Dat vooral in de jaren 70, begin jaren 80 populair was. Captain and Tennille bestaat uit de voormalig echtpaar Daryl Dragon en Tony Tennille. De plaat kwam binnen op 26 januari 1980. Stond er 13 weken in hoogste rotering nummer 1. Ja. In dit uur straks het Polygoonjournaal. En het tweede uur rond de halve klok natuurlijk de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat zou vandaag, als ik het goed heb meegenomen, 5 juli 1966 zijn. Goed, laten we maar fors verder gaan met de leukste muziek. Kennen we deze nog? Uit Tulupo, Mississippi. Dit is Elvis Aaron Presley. Ja.

0: Dat nummer zou binnen 10 minuten geschreven zijn aan de keukentafel. Onder andere Mark James en Wayne Carson. Het is een country lied.
1: I'm so happy that you are.
0: Elvis Presley nam het lied op 29 maart 1972. Hij was toen net gescheiden van zijn vrouw Priscilla Presley. De opname werd met name in de Verenigde Staten geëerd en geprezen. Het werd vervolgens uitgegeven als de B-kant van Separate Ways. Het haalde in de Verenigde Staten de Billboard Hot 100. Maar bleef steken op plaats nummer 20. En in Nederland deed hij het ook toch wel goed, dacht ik zo, ja. 6 weken in de Nederlandse top 40 en de hoogste notering nummer 15. Zometeen even wat herkenbare muziek op jouw radio. Dat doen we samen met de Shorts. Maar toen kwam jij in plaat uit 1986. We gaan eerst een plaat draaien uit het jaar 1976. 15 mei van het jaar kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. Right Back Where We Started From. Het is een lied geschreven door Vincent Edwards en Pierre Tubbs. Het nummer kwam tot stand gedurende een autorit naar het ziekenhuis, alwaar mevrouw Tubbs lag te bevallen. Je hoort het hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Plata 1986, The Short. En het nummer Maar Toen Kwam Jij. Ja, haalde niet hoger dan tip 21 in de tipberaden. Ja, The Short heette daarvoor De Bliksemafleiders. Het Nederlandse nummer Comment Ça Va werd aanvankelijk vooral door piraten gedraaid. Maar werd al snel een grote commerciële hit. En het was in 1983 de best verkochte single van Nederland. Ja, je neemt het even mee, hè? De single werd vertaald in het Engels, Spaans, Duits en Chinees. En is in verschillende landen uitgebracht. In totaal werden er meer dan 4 miljoen exemplaren van verkocht. Ja, van Comment Ça Va en dan, hè? Ja. Het was eigenlijk het tweede nummer wat ze uitbrachten. Want het eerste nummer was Don't Wanna Do It. Maar die kwam niet in de hitlijsten voor. En de eerstvolgende was natuurlijk Comment Ça Va. Waarvan 13 weken, 3 weken op nummer 1 stond. En 4 maandjes later kwam Je Suis Tué. Ja, nou, misschien dat we die volgende week nog even draaien. Ja, wie zal het zeggen? Hey, leuk dat je erbij bent. De Muziek Express. Hier op jouw favoriete radiostation. En we gaan even terug in de tijd. Terug naar 1979. Het was een Britse rockgroep die in het begin van de jaren 70 werd gevormd. Als samenwerkingsproject tussen Brian Ferry, Brian Eno. En de band bestond van 71 tot 1975. We hebben het over Roxy Music. Dance Away. Geschreven door Brian Ferry en geproduceerd door de gehele band. Yesterday.

Dance Away, plaat van Roxy Music. Het nummer werd uitgebracht op het album Manifesto uit 1979. Op 13 april van het jaar werd het nummer uitgebracht als de tweede single van het album. Dance Away is dus geschreven, zoals ik al eerder zei, door Brian Ferry. En geproduceerd door de gehele band. Ferry schreef het oorspronkelijk voor zijn soloalbum In Your Mind uit 1977. Maar het nummer belandde niet op deze plaat. En in 1978 wilde hij het op zijn volgende album zetten. The Bright Stripe Bear. Maar opnieuw kwam hij er toch niet op terecht. Ja, heb je daar dan zelf geen zeggenschap over, vraag ik me dan wel eens af. Uiteindelijk werd het opgenomen en uitgebracht op Manifesto. En dat allemaal van Roxy Music. Ja, je hoort er gewoon veel te weinig van die bands op de andere radiostations. Dat is mijn bescheiden mening, hoor. Ja. Ik had een plaat klaarstaan, maar ik ben hem ineens kwijt. Dus ik ga eens even heel naastig op zoek.

Ja, ik weet niet hoe dat gekomen is, maar we hebben hem weer gevonden. Ja, we hebben hem gewoon even opnieuw aangezet. Ja, het, oh, hij doet het gewoon niet. Oh. Ja, vandaar. Ja, dan... oh ja, hij doet het wel. Ja, dan moet je gewoon een andere pakken. Ja, we zijn lekker bezig, Jansen. Dit is Diana Warwick en een Heartbreaker. Je hoort het hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent. Jouw favoriete radiostation.

0: De Firato, die door meer dan 200.000 mensen werd bezocht, ging grote belangstelling uit naar stereoapparatuur. Tuners, bandrecorders, luidsprekerboxen en de sterk op de voorgrond tredende bolronde luidspreker. Er waren speciale zalen voor het beluisteren van stereofonie. Wel een verschil met de techniek van 50 jaar geleden. Uit die begintijd kon men hier de eerste Nederlandse radiozender zien van ingenieur Itzerda uit 1919. Nieuw was de hoofdtelefoon met ingebouwde stereo-FM-radio. De kiesknop voor de zenders zit op het linkeroor. Zeer groot was ook de interesse voor de videorecorders. Wie wil kan zich een camera erbij aanschaffen en zo zelf beelden vastleggen op een tape en die vervolgens weer afdraaien. Maar men zal ook tapes kunnen kopen waarop favoriete programma's zijn opgenomen die dan nog eens thuis kunnen worden bekeken. Waarschijnlijk zal het zelfs mogelijk worden tv-beelden thuis automatisch te laten opnemen terwijl je bijvoorbeeld in de bioscoop zit. Na het avondje uit kan je dan nog even kijken wat de televisie heeft gebracht. Een aanlokkelijk vooruitzicht, niet in de laatste plaats voor de bioscopen.
1: Plaatjes, vullen geen gaatjes.
2: Leuke plaatjes wel.
1: Leuke plaatjes wel.
2: En die hoor je hier.
1: In de Muziek Express.

Later in 1976 kwam er nog een plaat uit Let's Twist Again. En in 88 kwam de twist nog een keer uit. Ja. Je hoort het hier allemaal in de Muziek Express. 2 uur lang de leukste plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Ja, we hopen een klein beetje die zeezendertijd bij terug te brengen. En dat dan qua muziek gezien. En vandaar dat we alleen maar jaren 60, 70 en 80 draaien. Af en toe heb ik wel eens de neiging om een 90's te draaien. Maar ja, dat... Nee, dat gaan we maar niet doen. De volgende plaat is afkomstig uit 1973. We hebben het over Dimitri van Toren. De eerste single was afkomstig van zijn debuutalbum. Hey, come on, deels geproduceerd door John Meuring. Ja, zo'n Moring, maar dan met 2 puntjes op de O.

0: en Brabantse carnavalsmuziek.
1: Ja.
0: Nou, als je dat nog nooit hebt gehoord, dan wordt het toch eens even tijd dat je goed gaat luisteren naar, naar deze.
1: Ja, klinkt wel een beetje Grieks, ja.
0: Klopt. Plaat 73 dus, Dimitri van...

was al enige jaren niet meer onder ons. 21 mei 2015 overleed hij. Het was een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar. Officieel heette Jan van Toren.

zoveel plaatjes heeft hij toch wel niet gemaakt, maar... Het plaatje kwam binnen op 26 mei 1973. Dat stond er 13 weken in de hoogste notering nummer 5. Je hoort het hier in de Muziek Express. Elke week te beluisteren op dit fijne radiostation. De volgende plaat is van een band uit het Engelse... Aylesbury. Ze maakten voornamelijk progressieve rock. De groep heeft zich genoemd naar het boek... De Silmarillion van G.R.R. Tolkien. We hebben het over de formatie Marillion. Single van Marillion uit 1985 en tevens een Schotse naam, terwijl Gay Lee. Na het uitbrengen van dit nummer en het album Misplaced Childhood steeg de populariteit van deze naam. Nou, het nummer was vrijwel in geheel Europa een hit. En ik kom nog steeds voor op de Radio 2 Top 2000 lijst. Het nummer gaat over liefde, gebroken harten en een bitter eind. Over een relatie die de zanger Fish had met ene Kay Lee. Een manier om sorry te zeggen tegen de vrouw met wie Fish die relatie had. Je hoort het hier voorbij komen. Oh, ik moet hem wel aanzetten. Oh, dit is toch zo'n mooie plaat. Ik vind het altijd heel mooi als je zo die begintoontjes hoort. En dit is muziek die je gewoon lekker hard moet draaien.

De band werd opgericht in 1965. Een jaar na de naamgenoot uit Engeland. Deze band komt natuurlijk uit Hannover. Het eerste album van de Scorpions kwam echter pas uit in 1972. De band werd internationaal bekend in 1984 met het album Love at First Thing. Op dit album stond onder andere dit nummer Still Loving You. Met het nummer Wind of Change haalde de band in 1991 een nummer 1 notering in Nederland. Het nummer Wind of Change werd geschreven over de verandering in Oost-Europa in die tijd. De Scorpions was na Uria Heep een van de eerste westerse bands die in het voormalige Sovjet-Unie mocht optreden. 21 juli 1990 was de Scorpions samen met veel andere bands bij de voorstelling The Wall van Roger Waters. En dat allemaal in Berlijn. Ja. We kwamen binnen op 28 februari 87. Stond er 13 weken in de hoogste notering nummer 4. En dat allemaal in de Nederlandse top 40. Ja. De volgende plaat, want het loopt al tegen de klok van het hele uur aan. Dat betekent dat ik zo even plaats moet gaan maken. En dan zijn we heel snel terug bij het tweede gedeelte. Maar we gaan nog even een hele mooie plaat draaien van Paul Simon en Art Garfunkel. En ik vind dit één van de betere platen die ze ooit, maar dan ook ooit hebben gemaakt. En dat is The Sound of Silence uit 1964. Nee, 1966, ik moet het wel goed zeggen.

Oh, zo'n mooie plaat uit 1966. Simon & Garfunkel. En The Sound of Silence. Ja, dit is een van de betere, samen met The Boxer. Maar ja, dat is mijn bescheiden mening. Ja, tijdens middelbare school begonnen ze met zingen van liedjes met onder andere de Everly Brothers. In 1956 namen ze de artiestennamen Tom en Jerry aan. Paul Simon als Jerry Landis en Art Garfunkel als Tom Krabs. Ja, ze startten daarmee officieel hun carrière en kregen een eerste opnamecontract. In 1957 schreven ze voor het eerst eigen teksten. En scoorde een eerste hit, nummer 49 in de Billboard-lijst. Hij is Schoolgirl. Ja, zo heette die. Ja, volgende pogingen tot hits te komen bleken niet succesvol. En na de middelbare school ging ieder zijn eigen weg. In de daaropvolgende periode zagen ze elkaar weinig. En in 62 ontmoetten ze elkaar weer. En eind 63 traden ze op onder de naam Simon en Garfunkel. Ja. Oh, leuke plaatjes. Je hoort het hier voorbij komen in de Muziek Express. Hey, even naar tijdzijde. Dan zijn we heel gauw bij terug met het tweede gedeelte. Ik laat je achter met een plaat uit Nederland. Het is een Nederlandse formatie. Opgericht in 1978 onder de naam Klein Orkest. Kwam voort uit een mislukte cabaretprogramma. Groot orkest en trad in eerste instantie voornamelijk op bij krakersfeesten. Ja, zulke dus, hè? Ja, de teksten werden geschreven door Harry Jekkers en Koos Meinderts. Jekkers had onder het pseudoniem Harry Klorkenstein een anagram van een klein orkest. De hit O.O. Den Haag naast werk en voor volwassenen produceerde Klein Orkest ook een album voor kinderliedjes. Ja, en je hoort hem hier in de Muziek Express. Bom, bom. Dit is Koos Werkeloos, plaat uit 1983. Bom, bom.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio.
2: Wegdromen op de golven van de liefde. Dit is Love Waves met Ilse de Graaf.

Wanneer je vastzit in je routine en je ambities zijn op een laag pitje, rancune is wat je drijft en emoties groeien niet meer. Beide slaan een andere weg in, met andere manieren. Dan is het tijd om stil te staan als blijkt dat de liefde uit elkaar is gedreven. Kijk terug op hoe het begon en stel jezelf de vraag of het tijd is voor een nieuw begin, met nieuwe rondes en nieuwe kansen. Loop jezelf niet voorbij. Je leeft maar één keer. En iedereen verdient de juiste liefde. En laten we ophouden met elkaar pijn te doen. Want de liefde kan zo mooi zijn. En daarom is er Love Waves.

alles kwijt. Dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Het was zondagavond en ze gingen met een groepje uit naar de discotheek. Op de fiets met z'n allen. Hij had stiekem een oogje op haar en ging naast haar fietsen. We gaan toch wel even dansen samen, hè, zei hij gekscherend tegen haar. En haar ogen begonnen te glunderen. Met haar haar wapperend in haar gezicht keek ze even opzij naar hem en ze zei lachend, nou, dat zullen we nog wel zien hoor. Ik zal je wel even opzoeken laten vanavond, zei hij. En hij probeerde zijn gevoel niet te tonen.

Sia en Day Too Soon. Prachtig nummer, hier in Love Waves. Je mag ook altijd een verzoekje insturen. En dat kun je sturen naar verzoek@lovewaves.nl. En soms hebben we allemaal dat moment, hè, dat daar is dat je graag nog een extra dag met elkaar zou willen hebben. Al is het er maar eentje. Ja, liefde, dat zit ook in vriendschap. Van mens tot mens. Je bouwt samen herinneringen op om later aan terug te denken. En helaas zijn er ook momenten van afscheid nemen. Van een mooi persoon in je leven. En daarom zijn herinneringen maken zo ontzettend belangrijk. Hè? Om diegene die je verliest toch dichtbij je te kunnen houden. Ik kreeg een mooi maar verdrietig verzoekje van Emiel Schuurman uit Deventer. En hij schrijft het volgende. Op 18 mei 2024 is Alfons Giegegak uit Deventer van ons heen gegaan. Dankjewel Alfons, voor alle fijne uitzendingen die we samen gemaakt hebben. Mijn gedachte gaat uit naar alle familieleden en vrienden van Alfons. Goodbye, my friend.

Wanneer de bloesems bloeien, denk ik aan jou. In de verte hoor ik je stem. En dan weet ik dat ik niet alleen ben. Dit is Love Waves op jouw radio.

Wat is het toch fantastisch mooi, hè? Journey and Faithfully, hier in Love Waves. En het is even een momentje van relaxen, even rust. En heb ik even een vraag voor je. Verwonder jij je nog wel eens? En verwondering, hè, dat zet je op het puntje van je stoel. Je wilt het naadje van de kous weten en je komt in actie. Het beweegt je om de boel eens even nader te onderzoeken. En als kind verwonderen we ons voortdurend, maar naarmate we ouder worden komt deze meest bevlogen emotie onder een steeds dikkere laag stof te liggen. En als je niet oppast, worden ze net zoals oud servies van oma nog maar 1 keer of 2 keer per jaar gebruikt. Ja, en dat is jammer. En niet alleen is het heerlijk om verwonderd te zijn, maar verwondering leidt ook tot groei, hè? Het dwingt je tot aanpassing, even herschrikken van onze referentiekader. En verwondering houdt onze geest lenig, zeg maar. Het schudt de kussens een beetje van ons brein op. Een soort van breinyoga. Verwondering bestaat eigenlijk uit 3 dingetjes. De schrik, verbazing en opgetogenheid. En die opgetogenheid is je dankbaarheid die je opvolgt. En je hebt je geest door het bieden van een nieuwe ervaring een mentale rek- en strekoefeningen gegeven. En verwondering spoort je weer aan tot verschillende deugden. Want verwondering is de bron van creativiteit en inspiratie. Dus ik zou zo zeggen, verwonder uzelf. Dit is Love Waves, ik ben Ilse de Graaf. En dit is Wonder van Shawn Mendes.

Dit is de Lovefaves Love Story, deel 2. Het was 1989 en een drukte van je welste op de zondagavond in de discotheek. Al gauw verloor hij haar uit het oog. Hij ging haar zoeken, maar kon haar maar niet vinden. En opeens speelde de band een mooi romantisch liedje. En het leek wel of de dansvloer ineens ruimte maakte. En daar stond ze, in het midden met de spotlights op haar gezicht. Hij snelde naar haar toe en ze zei in zijn oor: Hé, zullen we nu...

Er groeien op de wereld miljoenen rode rozen. Maar ook al gaf ik elke roos aan jou, zijn dat er nog te weinig om jou te kunnen zeggen hoe onvoorstelbaar veel ik van jou hou.

Dan Vogelberg en Longer in Love Waves. En ik heb toch een heel mooi gedichtje voor jou. Vandaag zijn we samen. De tijd staat weer stil. Jouw hand in mijn hand. Ik heb wat ik wil. Denk niet aan morgen, is al wat ik vraag. Hier is het geluk. Beleef het maar vandaag.

0: guess I'm selfish.
1: Justin Timberlake en Selfish, hier in Love Waves. En Wonderful Tonight is een van de meest iconische liefdesliedjes aller tijden. Met zijn innemende teksten en gitaarriffs is het een klassieker geworden. Niet alleen in de catalogus van Eric Clapton, maar in de muziek als geheel. Clapton schreef Wonderful Tonight in 1976, terwijl hij wachtte tot zijn toenmalige vriendin Patti Boyd zich klaarmaakte voor een avondje uit. En het paar was op weg naar een jaarlijks eerbetoon van Paul en Linda McCartney aan Buddy Holly. En tijdens het wachten zat Eric Clapton een beetje gitaar te spelen. En zijn vriendin die raakte in paniek over haar haar, kleding en alles. En ze kwam naar beneden met de verwachting dat hij boos op haar zou zijn, omdat het zo lang duurde. En in plaats daarvan zei hij, luister eens hiernaar. En vervolgens begon hij de openingszin te zingen. It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her make-up and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say yes, you look wonderful tonight.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Muziek heeft geen haast. Ze vraagt alleen een moment waarin je bereid bent echt te luisteren. Dream Sessions is gebouwd op die momenten waarop een melodie meer zegt dan een uitleg ooit zou kunnen. Welkom bij Dream Sessions.

Muziek hoeft niet altijd iets los te maken. Soms is het al genoeg wanneer ze iets laat bezinken. Alsof de drukte langzaam naar de achtergrond verdwijnt en alleen de essentie overblijft. Love is a word I don't understand. The simplest side.

Niet iedere melodie vraagt om je aandacht. De mooiste wachten geduldig tot je vanzelf dichterbij komt. Ze laten ruimte voor je eigen gedachten en vullen niets onnodig in. Misschien is dat wel de meest eerlijke vorm van muziek. Aanwezig zonder zichzelf op de voorgrond te zetten.

Er bestaat een wereld van verschil tussen luisteren en echt de tijd nemen voor muziek. Pas wanneer haast verdwijnt, worden de kleinste details hoorbaar. Een ademhaling. Een strijker die net iets langer blijft hangen. Een stem die breekbaar durft te klinken. Juist die nuances geven een nummer zijn karakter en maken van een lied een herinnering.

Elke compositie begint met een eerste noot. Maar wat je uiteindelijk onthoudt, zit vaak tussen de noten in. Daar waar verwachting en emotie elkaar heel even ontmoeten. Dat zijn de momenten die je niet kunt plannen. Alleen herkennen

Goede muziek probeert niets te bewijzen. Ze hoeft niet harder, sneller of groter te zijn dan de stilte eromheen. Ze vertrouwt op haar eigen verhaal en laat de luisteraar zelf de betekenis vinden.

wanneer een nummer eindigt, verdwijnt het niet meteen. Het blijft nog even aanwezig in de stilte die volgt. Alsof de laatste klank langzaam oplost en plaatsmaakt voor de volgende gedachte. Would you dance?

Aan iedere reis door muziek komt een einde. Maar een goed lied neemt nooit echt afscheid. Het blijft nog even aanwezig. Soms als een herinnering, soms als een gevoel waarvoor geen woorden nodig zijn. Misschien ontdek je dat pas later welke melodie vandaag met je mee is gegaan. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Mordebe au Cameroun, Wende, la Kiev. Dans la money, money, money.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman. I saw a crazy chick run.

0: waren The Darts in 1978 en Daddy Cool the Girl Can't Help It. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tielman en ik ga de plaat van jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Dan probeer je eens een beetje een slordige 80 jaar muziekhistorie een beetje rond te pompen in 1 uur tijd. Nou ja, dat is best onmogelijk eigenlijk, maar in de loop van de jaren zullen er best wel een heleboel voorbij komen. De volgende plaat blijft ook uit de jaren 70 komen, namelijk eentje van Boney M. uit 1976 en het is getiteld Daddy Cool. Zoek de verschillen.
1: She's crazy like a fool.

Fleur en klaar met jou. Nou, het is wel klare taal hier wel deze plaat. Dus deze man is duidelijk niet meer welkom. We Can Work It Out. De Mona Lisa Twins hebben nog wel een klein beetje hoop. En in 2025 deze oude Beatles hit in een akoestisch jasje. Try to see.

De Mona Lisa Twins uit voormalig Oostenrijk. Tegenwoordig doen ze hun werk vanuit Engeland. En worden Weekend Work It Out. Een plaat van Jenna Lane, maar Radio Rules. Het klinkt alsof het uit de jaren 60 komt, maar dat is het niet. Het is gewoon een plaat uit 2025. Bedoeld om te klinken als de jaren 60.

fans van de radio worden Jenna Lane en My Radio Rules. En ze heeft Ros Alexander uit 2020 en I Love My Radio. En het was een Met Pop productie en dat is nu deze ook weer van Sean Smith. Dit is Feel This Love.

De tijdschrift deze week is voor Asia. In 2026 een nieuwe cd Indigo en de single The Traveler. Asia, Into the Light. Zindy.

Welkom bij Zindi, waar wij Mistral draaiden uit 2011 in de mix van Matt Pop. De originele nummer komt uit 1978, Neon City. Mistral bestond uit Robbie van Leeuwen en Rick van der Linden. En zij verzamelden alle artiesten en zangeressen om zich heen voor elk project opnieuw. En nog in ieder geval was het Mariska Veres die de zang deed bij Neon City. Rick van der Linden, overigens artiest bij de GX1 van Yamaha. Hier is hij met Choo Choo.

Choo-choo van Rick van der Linden op zijn Yamaha GX1 synthesizer in 1977, eind jaren 70. De meest invloedrijke synthesizer ter wereld. Dat was de eerste polyfoon synthesizer die destijds uitgebracht werd. En daarmee ook de duurste, over die van een kwart miljoen euro kostte destijds. Dat was een best bedrag. En er waren een aantal artiesten die hem hadden. Onder andere Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer. En Stevie Wonder. En uiteraard ook ABBA. Die hebben heel veel op de Yamaha GX1 gespeeld. De Chattanooga Choo Choo was een nummer uit 1941. Geschreven door Harry Warren en Mick Gordon. En het nummer ging over een trein natuurlijk die wegging uit Chattanooga. Dat is een plaats in de Verenigde Staten. En werd een hit voor Glenn Miller destijds. Nou, daar ben je helemaal bij. 1975, de allerlaatste Shocking Blue. Gonna sing my song.

Gonna Sing My Song, hoorde Shocking Blue. En dat was de laatste single van Shocking Blue destijds in 1975. Heel kort plaatje eigenlijk, maar ontzettend leuk om misschien terug te horen. In 2006 gaf Mariska Veers min of meer haar laatste optreden op televisie tijdens de oud en nieuw viering van 2005-2006. We luisteren naar twee nummers uit die legendarische eigenlijk wel tv-serie of tv-aflevering eigenlijk, concert.

1 januari 2006 op televisie was dat de River Deep Mountain High. En zojuist hoorde je Venus van de Mexican Veers All Stars Band. En ja, later in dat jaar zou ze nog een aantal keer willen optreden. Heeft ze ook gedaan. Een aantal keren. Maar de meeste optredens werden afgezegd wegens gezondheidsredenen. En pas in november 2006 werd duidelijk wat de reden was. Toen werd ontdekt dat ze galblaaskanker had. En niet veel later, begin december 2006, overleed ze daaraan. Legendarische zangeres in Nederland. En daar was ook regelmatig geëerd met een liedje op de radio. Denk ik zo. Dit is Sarah. En die eren we ook trouwens. Want oeh, wat heeft ze dit mooi gemaakt, zeg. Dit is Vinda. Nummer van Songlijker uit Noorwegen. Maar zo mooi. Oh.

prachtig mooi. Sarah hoorden wij en Vinda, een nummer van Songlijker. Ze zong het in het Noors. Dat was ook de eerste keer voor haar dat ze Noors zong. Want normaal gesproken zingt ze in het Nederlands of in het Engels. Dat doet ze dan bij verschillende, zit bij een band, een nieuw 100 punkband. Ik ben even kwijt welke hoe die heet. Bij het eerste koor Anunia, regelmatig in Nederland. En uiteraard voor degene die folkfestivals bezoeken, is het gezicht onder andere van Seed. En dan weet je natuurlijk waar het om gaat. Het gaat om zaad. Het Vergeten Volk is een nummer in 2020 van Seed. Hoor Sarah wederom en op fluit horen wij Koen van Egmond. Het andere gezicht van

Johannen deed de Ierse teksten en hoorde Saar in het Nederlands en in het Engels. Het vergeten volk, de trolls, de elfen, de fauns, de goblins, de kabouters, noem ze maar op. Ze zijn allemaal om je heen. De punkband of rockband van Sarah heet Crushing Bats. Het schoot er weer te binnen. En het koor heette Anunia, zoals ik al zei. We gaan luisteren naar Anunia en Go DT uit 2017.

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.